Jij wou die al eten van jou, jouw mannen. Dat ik nu een foto kan tot in de wiki. Dat ik aan mij hier doen, dat ik jou weet. Pak je er niet mee, want je raakt het ervan, dat ik er niet mee. Het is uit. Die man. Alleen toch van je hakken. Alleen toch van je hakken. Maar ja, mijn hakken kan toch. Kom maar niet aan, want ons gaat zo wakker. Want de polen takken nam maar tegen. We gaan aan mij. We maken er een honger naar hier. We gaan honger aan Titaura. We gaan honger aan Pluma. We gaan honger aan Kaka Humaori. Daar hiet de prachtig te hier. Harak, dat zijn mij. Zijn mij, hey je Harak. De fucking Mahana. Maka mahana i te taka pau kōrero. Ko tātou ai ki nu. Ki nu, e te mihi nō ki a koutou. Ara anō atu, mā pe ti hanga ingoa. Tāpai atu ki runga i tō tātou ari ki nu. Ari ki nui, kuini o te rangatai. Ngari kia mātou, e kuini haka. Mātou e noho nei ngā tumu haka. Koro mata mātou a kingi mā. Pai ki atu. Ka wai hoa te pō mama tāwhiri, e wāhi ki te rāra ngi tūharu a māna. Ara, kia ariki ai tō tātou, matatiri a te rātou. Engani ka wai hoa tia te rā kōrero ke o te e te tau toku aku, aku hoa tuku haka. Nō reira, e rauranga tīnā mā, e mihi ana ki a koutou. Anui te aroha tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.